0: Maandag gaat de nostalgie meezing duizend verder.
1: Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote Nostalgie meezing weekend.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Grote nostalgie mee.

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer? Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op Velux.be.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Een goedemorgen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
4: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. Bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgenavond nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.
3: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
6: Ook het hele weekend zing je mee.
3: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Profel.
5: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Meer info op profel.be.
6: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op Kinepolis.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Victor Verhulst nog altijd bij ons in de studio. En Victor, je hebt ook een confession bij, hè?
3: Ja, Sarah die is nogal fan van enge films. Ik zeg dan altijd wel stoer van, ja, oké, dat is goed, zet maar op. Maar
1: je zit daar dan, minder van, man.
3: Nee, ik heb echt van begin tot eind, dan heb ik een soort paniek en stress. Maar dat zijn dan echt momenten dat ik dus, zoals een kind, onder het deken kruip. En mijn oren dicht doe. En er absoluut niks te maken mee wil hebben. En dan kom ik er terug van onderuit en dan vraag ik aan Sarah, is het gedaan?
0: Luister maandag naar vanaf 6 uur bij Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs?
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans?
8: Ja, het kan anders.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Panorama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 €.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op ikea.be.
2: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
8: De volgende patiënt alstublieft.
9: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
10: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
11: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
11: Oké. Okay.
8: Ja, maar we willen slim kiezen.
11: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
8: Ah ja?
10: Waarom?
11: Ah, maar krijg ruimte op.
8: Opruiming?
11: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
13: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
14: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Goedemorgen. Er is een 6e Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal waren er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. En daar zullen ze behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
16: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht. En dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
15: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. Ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen. Daar kwamen enkele honderden mensen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
17: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
15: Daarbij raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. De Zelzate-tunnel op de E34 is het hele weekend volledig dicht in beide richtingen, sinds gisteravond. Dat komt door onderhoudswerken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
18: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
15: Maandagmorgen om 5 uur gaat die Zelzate-tunnel weer open. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan. En beide landen bevestigen het nieuws ook. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Ad-Heverlee Leuven. Standaard komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgen nog tegen elkaar. OHL is laatste. En in het Amerikaanse vrouwenbasketbal heeft Belgian Cat Julie Van Loo meteen geschitterd bij haar nieuwe club New York Liberty. Dat pikte haar last minute op nadat haar vorige club LA Sparks haar contract eerder deze week stopzette. Van Loo bedankte met 12 punten, 11 assists en 7 rebounds, waardoor Liberty ook zijn eerste wedstrijd ruim won. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, in het oosten meer wolken en kans op onweersbuien bij 20 graden.
14: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kosten. Dovi Keuken.
1: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer. Fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
2: Nee, joh.
1: Jawel, ik wil in het jaar altijd werken met al mijn programma's.
2: Nee, joh.
1: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
2: Nee, joh.
1: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
2: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
1: Nee, joh.
2: Hé, hij is mee.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Autoliefhebbers moeten dit weekend op de Kokkerelkaai zijn in Antwerpen voor het Antwerp Classic Car Event. Het is al de 14e editie en je kunt er gratis meer dan 1500 prachtige oldtimers en exclusieve GT-wagens bewonderen. Het is ook de plek waar de deelnemers van de Tour Amical hun wagens verzamelen en laden voor een grote vertrek. En dat is toch altijd een indrukwekkend gebeuren. Of je nu een kenner bent of gewoon graag tussen de blinkende auto's wandelt, de sfeer aan de Scheldekaaien is dit weekend gegarandeerd top. Het Brussels Hofstedelijk Gewest viert dit weekend zijn 37e verjaardag. Vanavond verandert het Paleizenplein in één grote openluchtdansvloer tijdens de Iris Typic Electro Night. Met internationale kleppers als Medusa en ook onze eigen Henri PFR achter de draaitafels belooft het een legendarische nacht te worden. Op zondag gaat het er iets rustiger aan toe. Dan kan je een unieke blik achter de schermen werpen van het Brussels parlement. Het opent dan speciaal zijn deuren voor het grote publiek. In Aarschot kan je vandaag genieten van het tweejaarlijks festival Aarschot Volkeren. Op een 20-tal podia doorheen de hele binnenstad treden maar liefst 80 koren op. Of je nu houdt van pop, folk, klassiek of wereldmuziek, er is voor elk wat wils. Alle concerten zijn trouwens volledig gratis. En heb je geen zin om te wandelen? Geen enkel probleem, er rijdt ook een gratis festivaltreintje dat je van het ene naar het andere podium brengt. Het moment waar je absoluut wil bij zijn is 17:15. Dan is er een grote samenzang op de Grote Markt. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het grote Nostalgie-mazing weekend.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dorso.
6: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
5: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
6: Echt?
5: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
6: Dorso, ergonomisch slapen.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
11: Chin chin.
10: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
11: Knalprijs.
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
3: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
2: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
8: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
7: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr. Dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters en het is ook een hype op sociale media zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken omdat ze daar meer aan verdienen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Ze testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn eraan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. Ze zullen behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
9: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
7: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren minstens 31 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Het gaat om een van de dodelijkste dagen in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah sinds begin maart. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS opnieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En in het tennis staat Alexander Bloks in de 3e ronde van het tennistoernooi in Rome. Hij klopte de Nederlander Griekspoor met 2-1 in sets. Nu wacht Bloks de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, waartegen hij vorige week nog verloor in de halve finales in Madrid. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken behalve aan zee, daar maxima rond 18 graden. Zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten, bij 20 graden.
10: Maandag gaat de nostalgie meezing duizend verder.
11: Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote Nostalgie meezing weekend.

0: Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo.
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
9: Verwerk Moes brengt leven in je interieur.
8: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews en een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
10: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
11: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijs. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
7: De volgende patiënt alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
10: Oké.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
7: Ah, ja? Ja,
9: waarom?
10: Ah, maar kreeg ruimte op.
7: Opruiming?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
12: Leden bij Leemans.
13: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
14: Allee Harry.
13: Wat?
14: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
13: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel meer serie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
16: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Hoogstraat aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
2: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
1: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft De Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. En het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper nog volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er in het zuiden van het land zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook kinderen en een hulpverlener. Er geldt nogthans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. Eerst veel zon, later wat wolken, maxima rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Zaak Vermeer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique.
3: Waarom heeft Vlaanderen DDT zo in zijn hart gesloten, denk je?
2: Dimitri de Tremmer staat boven Jaak Vermeer. Overal waar ik kom, ga straks een foto vragen met mij. Ik ben er zeker van, maar als Jaak Vermeer gaat, ga je dat niet doen. Maar als Dimitri de Tremmer... En doet dat nu, want dan smaakt mijn eigen belachelijk.
1: Geef toe, Sanne.
2: Laat de foto nemen.
3: Ik snap het, Jaak Vermeer wil met mij op de foto. En dat snap ik ook natuurlijk. Dat snap ik ook natuurlijk.
0: Ja, luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij
2: Nostalgie. Het is niet waar, hè?
4: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
5: Keuken. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
11: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
10: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op Kinepolis.

0: Mēs jau apgājām.
1: Ok, rap, jidrom, hais finde. Download rap, tas imo app. Zimo, de imo site voor slimmerike.
0: En rapperike.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
3: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig, vertel me meer.
2: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
4: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
5: Het grote Nostalgie Mix.

0: You are beautiful. Nostalgie Weekends Update. Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Autoliefhebbers moeten dit weekend op de Kokkerelkaai zijn in Antwerpen voor het Antwerp Classic Car Event. Het is al de 14e editie en je kunt er gratis meer dan 1500 prachtige oldtimers en exclusieve GT-wagens bewonderen. Het is ook de plek waar de deelnemers van de Tour Amical hun wagens verzamelen en laden voor een grote vertrek. En dat is toch altijd een indrukwekkend gebeuren. Of je nu een kenner bent of gewoon graag tussen de blinkende auto's wandelt, de sfeer aan de Scheldekaaien is dit weekend gegarandeerd top. Het Brussels Hofstedelijk Gewest viert dit weekend zijn 37e verjaardag. Vanavond verandert het Paleizenplein in één grote openluchtdansvloer tijdens de Iris Typic Electro Night. Met internationale kleppers als Medusa en ook onze eigen Henri PFR achter de draaitafels belooft het een legendarische nacht te worden. Op zondag gaat het er iets rustiger aan toe. Dan kan je een unieke blik achter de schermen werpen van het Brussels parlement. Het opent dan speciaal zijn deuren voor het grote publiek. In Aarschot kan je vandaag genieten van het tweejaarlijks festival Aarschot Volkeren. Op een 20-tal podia doorheen de hele binnenstad treden maar liefst 80 koren op. Of je nu houdt van pop, folk, klassiek of wereldmuziek, er is voor elk wat wils. Alle concerten zijn trouwens volledig gratis. En heb je geen zin om te wandelen? Geen enkel probleem, er rijdt ook een gratis festivaltreintje dat je van het ene naar het andere podium brengt. Het moment waar je absoluut wil bij zijn is 17:15. Dan is er een grote samenzang op de Grote Markt. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
1: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy. Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
6: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
8: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
6: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
8: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemorgen. Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
12: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen, ja, die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming, want dat geeft natuurlijk ook een uitzicht op werk.
11: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. De kosten voor de Oosterweelwerken dreigen nog serieus op te lopen. De Vlaamse regering keurde een lening van dik 1,5 miljard goed, waardoor de kosten in zo'n 10 jaar tijd bijna verdubbeld zijn, tot een kleine 14 miljard euro, dat schrijft De Morgen. In het ergste geval zou dat volgens de krant 27 miljard kunnen worden. Bevoegd minister Annick de Ridder reageert dat het nooit zo ver zal komen en dat de lening over 9 jaar herbekeken wordt. Eerst veel zon, later wat wolken, maximaal rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
13: Maandag gaat de Nostalgie Meezing 1000 verder.
14: Ook het hele weekend zing je mee.
13: Nostalgie. Het grote Nostalgie Meezing Weekend.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Het grote nostalgie.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op E5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: De volgende patiënt, alstublieft.
4: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
6: Oké. Okay.
3: Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
3: Ah, ja?
5: Waarom?
3: Ah,
6: maar krijg ruimte op.
3: Opruiming?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
9: Zot van de 80's?
10: Thriller.
9: Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
2: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
0: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
3: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij... of zij wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
4: Zin in een unieke blik achter de schermen? Volg Nostalgie ook op Facebook en Instagram.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met de pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het universiteitsforum blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur uitgesteld worden. Vorige week dreigde de UGent er ook al mee om naar de rechter te stappen. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
8: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw. Ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen die uitzicht geven op knelpuntberoepen. Ook in tweede kans onderwijs. Mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen. Maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming.
7: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals elk jaar met een militaire parade. Al was die kleiner dan anders, zegt Rusland-experte Caroline van Nuenen.
9: Er liepen minder militairen mee en het meest opvallende, er is geen militair materieel getoond in de parade op gevechtsvliegtuigen NADAM. En dat is voor het eerst sinds 2007 dat we geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketsysteem zien. Dat is toch wel heel opvallend. Het ministerie van Defensie heeft daar geen reden voor gegeven.
7: Mogelijk is dat materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens de parade ook voor Oekraïnse drone-aanvallen en nam daarom erg strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er gebeurde niets. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. En de Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK voetbal. Dat begint op 11 juni, de lessen zouden al stoppen op 5 juni. Maar daar komt nu al veel kritiek op. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid groter zullen worden. En werkgevers zijn bang dat hun bedrijven gaan stilvallen doordat ouders langer verlof nemen. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog.
6: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
10: Ook het hele weekend zing je mee.
6: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Autoliefhebbers moeten dit weekend op de Kokkerilkaai zijn in Antwerpen voor het Antwerp Classic Car Event. Het is al de 14e editie en je kunt er gratis meer dan 1500 prachtige oldtimers en exclusieve GT-wagens bewonderen. Het is ook de plek waar de deelnemers van de Tour Amical hun wagens verzamelen en laden voor een grote vertrek. En dat is toch altijd een indrukwekkend gebeuren. Of je nu een kenner bent of gewoon graag tussen de blinkende auto's wandelt, de sfeer aan de Scheldekaaien is dit weekend gegarandeerd top. Het Brussels Hofstedelijk Gewest viert dit weekend zijn 37e verjaardag. Vanavond verandert het Paleizenplein in één grote openluchtdansvloer tijdens de Iris Typic Electro Night. Met internationale kleppers als Medusa en ook onze eigen Henri PFR achter de draaitafels belooft het een legendarische nacht te worden. Op zondag gaat het er iets rustiger aan toe. Dan kan je een unieke blik achter de schermen werpen van het Brussels Parlement. Het opent dan speciaal zijn deuren voor het grote publiek. In Aarschot kan je vandaag genieten van het tweejaarlijks festival Aarschot Volkeren. Op een 20-tal podia doorheen de hele binnenstad treden maar liefst 80 koren op. Of je nu houdt van pop, folk, klassiek of wereldmuziek, er is voor elk wat wils. Alle concerten zijn trouwens volledig gratis. En heb je geen zin om te wandelen? Geen enkel probleem, er rijdt ook een gratis festivaltreintje dat je van het ene naar het andere podium brengt. Het moment waar je absoluut wil bij zijn is 17:15. Dan is er een grote samenzang op de Grote Markt. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het grote Nostalgie.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alle Rummo pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
8: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Het grote nostalgie

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
3: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
5: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
4: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
6: Lenen bij Leemans.
7: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
8: Allee Harry.
7: Wat?
8: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
7: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Flip, flip, flip, ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja.

0: Da se jap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedemiddag. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdacht opgepakt. Dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwamen op straat daar toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
3: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte is opgepakt. Het is een Romein van 25 jaar. De federale politie houdt vandaag een nieuwe jobdag in Antwerpen. Dat is nodig, want ze vinden moeilijk nieuwe mensen. Vooral in Vlaanderen, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: We zijn zeker op zoek naar mensen die bij de directie beveiliging aan de slag kunnen. Dat is beveiligingsagenten die dan de overbrenging van gedetineerden doen bijvoorbeeld. Maar ook bij de federale gerechtelijke politie zijn onderzoekers nodig. Computercrime-experten zijn er ook zeker nodig. Bij de speciale eenheden, luchtvaartpolitie. Er zijn eigenlijk veel jobs die openstaan.
3: De jobdag duurt nog tot 3:30. Je moest je wel vooraf inschrijven. Rusland heeft zijn overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ze was wel kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland ze nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor drone-aanvallen, was Moskou voorbereid. Rusland-experte Caroline van Une.
6: Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen in de stad. Er was extra luchtafweer naar Moskou gestuurd. En er is ook geen mobiel internet in de stad. Mobiel internet wordt vaak gebruikt door drones om hun doelwitten te raken.
3: Er gebeurde niets, want er geldt een staakt het vuren van 3 dagen. Het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies. 1 per organiserend land. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de wedstrijd in Canada, de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook een eerste keer gevoetbald in de VS, in LA. Daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien. Rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
2: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
7: Ook het hele weekend zing je mee.
2: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Profel.
0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: De volgende patiënt, alstublieft.
2: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
4: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
5: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
5: Oké.
2: Ja, maar we willen slim kiezen.
5: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
2: Ah, ja?
4: Waarom?
5: Ah, maar kreeg ruimte op.
2: Opruiming?
5: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.

0: naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
8: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot. De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
12: Het grote nostalgie mix.

0: Weekendtip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemiddag. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar is gebeurd. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdacht opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwam daar op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden ook bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
4: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is, is een Roemeen van 25. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start in Valkenburg. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien. Rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
6: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
7: Ook het hele weekend zing je mee.
6: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Bazaar. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
1: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
4: Berendagen van 8 tot en met 17 mei met kortingen van 10% en 15%.
3: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
5: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Zaak Vermeijer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique.
3: Waarom heeft Vlaanderen DDT zo in zijn hart gesloten, denk je?
2: Dimitri de Tremmer staat boven Jaak Vermeijer. Overal waar ik kom, ga straks een foto vragen met mij. Ik ben er zeker van, maar als Jaak Vermeijer gaat, dan ga je dat niet doen. Maar als Dimitri de Tremmer... En doet dat nu, want dan smaakt mijn eigen belachelijk.
1: Geef toe, Sanne. Allee,
2: laat de foto nemen.
3: Ik snap het, Jaak Vermeijer wil met mij op de foto. En dat snap ik ook natuurlijk. Dat snap ik ook natuurlijk.
0: Ja, luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij
2: Nostalgie. Het is niet waar, hè?
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
8: Hier Pipa de kat.
9: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
8: Beste katten en honden.
9: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
8: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
9: Ze zal het wel doorkrijgen.
8: Tot binnenkort.
10: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Leden bij Leemans.
14: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
15: Allee Harry.
14: Wat?
15: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
14: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
13: Leden bij Leemans is leven bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
0: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
4: Laat ze zien zijn.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
9: Verwerkmoes brengt leven in je interieur.
8: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
10: Zot van de 80's?
11: Thriller.
10: Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
12: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
13: Hoogstraten aardbeien.
10: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Goedemiddag. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van Electrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester. De mannen waren gewapend en hebben enkele personeelsleden vastgebonden. De Romein van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. Volgende week komt de verdachte voor de raadkamer in Antwerpen. Dan wordt beslist of hij aangehouden blijft. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar gebeurd is. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds een overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start in Valkenburg. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft fris bij 12 graden.
10: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
15: Ook het hele weekend zing je mee.
16: Nostalgie.
10: Het grote nostalgie meezing weekend.

0: vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: En, wat gaan we vandaag doen?
5: De badkamer renoveren!
4: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
6: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
4: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
6: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
5: Yay!
6: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie. Elle België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
7: Het grote Nostalgie Amazing Weekend. We love music.
8: Nostalgie. Hiya, Bobby.
9: Hi.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Ja, nog 1 meter. Oh.
14: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
15: De volgende patiënt, alstublieft.
16: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
17: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
18: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
17: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
18: Oké. Okay.
15: Ja, maar we willen slim kiezen.
18: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
15: Ah, ja?
17: Waarom?
18: Ah, maar krijg je ruimte op.
15: Opruiming?
18: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Krijt, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedemiddag. De Romein van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester.
4: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
3: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa weer sterker maken en hij liet ook de Europese vlag weer hijsen in het parlement. Voor het parlementsgebouw zijn zeker 10.000 mensen bijeengekomen. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. Dankzij een goede tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. Afwisselend zon en wolken. Het blijft wel droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.
2: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
5: Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie.
2: Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Ovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kosten. Dovi
1: Keuken. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
3: Echt?
2: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
1: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten. Eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Lenen bij Leemans.
7: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
8: Allee Harry.
7: Wat?
8: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
7: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
9: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
11: En rapperikken.
13: Onze DJ's live aan het werk zien? Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
15: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
4: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Lab 9 presents.
0: Fout? Wat fout? Oh, ik ben die pc-kotsbeu.
6: Nee, joh.
0: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
6: Nee, joh.
0: Zeg ook eens iets dat wel helpt.
6: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
0: Nee, joh.
6: Ja, joh.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwas Steps Gigapak 204 stuks voor maar

0: go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL.
7: Let us see you shine.
8: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
9: Oh.
8: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
9: Ah.
8: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
10: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
11: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
12: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Goedenavond. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
16: De Europese Unie is heel complex, voelt heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
15: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa terug sterker maken en hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De 2 Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
17: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
15: Afwisselend zon en wolken, het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met namiddag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog, vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft frits bij 12 graden.
14: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
9: Ook het hele weekend zing je mee.
14: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
3: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig. Vertel me meer.
2: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
4: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.
6: Al je Napster downloads uit de Nilies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nilies via onze app of op nostalgie.be.
7: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: welke patiënt alstublieft?
1: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
2: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
3: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
3: Oké.
0: Ja, maar we willen slim kiezen.
3: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
0: Ah, ja?
2: Waarom?
3: Ah, maar krijg ruimte op.
0: Opruiming?
3: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep bijzonder brutaal, zegt de burgemeester Bart Laremans.
9: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magaziniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
8: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg wel een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. Intussen is er sprake van vier Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarenden, eens die van boord waren. Dat bevestigt Volksgezondheid bij ons. De vier hebben geen symptomen, maar worden wel thuis in quarantaine gehouden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Storck werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. En over een kwartier start de terugwedstrijd van de promotion playoffs tussen Beerschot en Lommel. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Tender voor een plaats in eerste klasse. De match wordt gespeeld onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog zo'n 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En blijft fris bij 12 graden.
7: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
10: Ook het hele weekend zing je mee.
7: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Victor Verhulst is nog altijd bij ons in de studio. En Victor, je hebt ook een confession bij, hè?
3: Ja, Sarah die is nogal fan van enge films. Ik zeg dan altijd wel stoer van, ja, oké, dat is goed, zet maar op. Maar,
1: je zit daar dan, minder van, man.
3: Ik heb echt van begin tot eind, dan heb ik een soort paniek en stress. Maar dat zijn dan echt momenten dat ik dus, zoals een kind, onder het deken kruip en mijn oren dicht doe. En er absoluut niks te maken mee wil hebben. En dan kom ik er terug van onderuit en dan vraag ik aan Sarah, is het gedaan?
0: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, grando, grando.
0: Het grote Nostalgie.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
5: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen terrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt burgemeester Bart Laarmans.
9: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
8: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg een paniekaanval. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Die man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. Naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan. La Louvière-Cercle Brugge is geëindigd op 4-1 bij Zultwaardig en Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en is zeker van de barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough. De wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
10: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
8: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag, maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.
11: Maandag gaat de nostalgie meezing duizend verder.
12: Ook
11: Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote Nostalgie Meezingweekend.

0: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
1: Ja, nog 1 meter. Oh.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Het grote nostalgie-mazing-weekend.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kosten. Dovi Keuken.
1: Het grote nostalgie.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het Hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren in een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zegt RTL-journalist Geert Gordijn die daar is.
2: Het gaat ook allemaal om het visuele idee. Als je zo'n schip neerlegt in een normale cruisehaven waar mensen af en aan gaan, ga je toch het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Ik ben natuurlijk vaak in dat gebied geweest en ik kan je vertellen, het is daar natuurlijk volledig onder controle. Er komt daar überhaupt niemand het gebied in die er niks te zoeken heeft. Wij mogen er met een persaccreditatie in. De medische diensten, de Guardia Civil en alle politiemensen mogen daar naar binnen. Maar verder heeft daar niemand iets te zoeken.
1: Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven gebracht worden, om van daaruit naar hun thuisland te vliegen. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven, dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. In totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. En op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het Hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren in een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zegt RTL-journalist Geert Gordijn die daar is.
2: Het gaat ook allemaal om het visuele idee. Als je zo'n schip neerlegt in een normale cruisehaven waar mensen af en aan gaan, ga je toch het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Ik ben natuurlijk vaak in dat gebied geweest en ik kan je vertellen, het is daar natuurlijk volledig onder controle. Er komt daar überhaupt niemand het gebied in die er niks te zoeken heeft. Wij mogen er met een persaccreditatie in. De medische diensten, de Guardia Civil en alle politiemensen mogen daar naar binnen. Maar verder heeft daar niemand iets te zoeken.
1: Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven gebracht worden om van daaruit naar hun thuisland te vliegen. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven, dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. In totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor opnieuw een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. In de promotion playoffs van ons voetbal heeft Lommel zijn terugwedstrijd tegen Beerschot gewonnen. Het werd 1-3. Dat betekent dat Lommel het opneemt tegen Dender voor een plaats in eerste klasse. Die matchen worden op 17 en 23 mei gespeeld. En nog meer voetbal in play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Als Club Brugge wint, blijft het zijn leidersplaats behouden. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt tijdens de namiddag alleen maar groter, maximaal tot 19 graden.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
3: Ook het hele weekend zing je mee.
0: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt alweer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner de Dobbeleer.
2: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
1: De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
3: De Europese Unie is heel complex. Voelt heel vaak heel ver van ons bed. Vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
1: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Voetbal dan. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender, de winnaar van dat duel promoveert. En nog meer voetbal. In de play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 1-0. Als club op voorsprong blijft, behoudt het ook zijn leidersplaats in het klassement. En op het WTA-toernooi tennis in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens staat zelf 22e trouwens in 3 sets. 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. En daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Het blijft droog vanavond en vannacht de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui en die kans wordt in de namiddag alleen maar groter. Maxima tot 19 graden.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.
1: Nostalgie. Cinderella cut it up one time. Ooh.

0: Maandag gaat de nostalgie meezing duizend verder.
1: Ook het hele weekend zing je mee.
0: Nostalgie. Het grote Nostalgie meezing weekend.